0: richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Nu 30 minuten non-stop hits.
2: Optima.

0: De grootste Songfestival-hits, de mooiste herinneringen. Je hoort ze in de Songfestival Top 35 aller tijden. Vrijdag voor het Songfestival, van 2 tot 4 uur. Bij Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.
1: Altijd de beste muziek.
2: Optimaal, dan weet je wat je hoort.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Voelaar. Optimaal. Met opnieuw. Alleen de beste muziek.
4: Dealer starten.
5: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
6: De Optimaal Plaat van deze week

0: Vrijdag voor het Songfestival hoor je bij Radio Optimaal tussen 2 en 4 uur de Songfestival Top 35 aller tijden. Jij bepaalt de lijst? Stuur jouw favoriete top 5 voor die vrijdag in via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Radio Optimaal. Wij brengen de sfeer van het Songfestival bij je binnen.
1: Ladies and gentlemen.
2: Het is weer puur genieten.
3: Puur genieten.
4: Radio Optimaal.

0: Hoe zo'n goede grap delen met je zoon, je collega appen of die mail al is gelezen, of je vriendje laten weten dat je hem nu alweer mist. Berichtjes kunnen best even wachten. Zeker als je weet dat de ontvanger onderweg is. Leid ze niet onnodig af in het verkeer. En laat jezelf ook niet afleiden. Stel de automatische niet-storen-functie in op je iPhone. Fiets en rij mono. Kijk op mono.nl.
1: 7 dagen per week. Jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal. Oh, Father, tell.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De fleurigste van de lente. Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.

0: elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Het lentezonnetje is gekomen. Je luistert naar
2: Optimaal.

0: vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Ieder met eigen herinneringen en gedachten.
1: Op 5 mei vieren we onze bevrijding. Maar beseffen we ook dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Leven in vrijheid vraagt om verantwoordelijkheid. Van ons allemaal. Op 4 en 5 mei staan we samen stil bij onze vrijheid. Ontdek wat jij kunt doen op 4 en 5 mei.nl.
2: De grootste hits aller tijden hoor je bij Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is jouw nummer 1 station in de lente.
3: In de lente.
2: Dit is Radio Optimaal.
4: Jouw nummer 1 webradio.

0: optimaal. Dit is het
1: weerbericht. Er kan her en der een bui vallen, mogelijk met onweer. De temperatuur varieert van zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland, maar in stedelijk gebied kan het nog iets warmer zijn. Het waait bijna niet, aan de kust is er een matige zuidwestenwind. In de ochtend is het bewolkt met in het noorden kans op een bui, al dan niet met onweer. Ook 's middags is er overal bewolking met later in de middag een paar onweersbuien in het zuiden, soms met hagel. In korte tijd kan er dan veel neerslag vallen. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en het waait morgenmiddag nauwelijks. Wel kunnen de buien gepaard gaan met harde windstoten. Morgenavond trekken er een paar onweersbuien van zuid naar noord over het land, soms ook met hagel. Zondag is er ook nog veel kans op buien, daarna wordt het droger met regelmatig zon, maar ook met lagere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De grootste Songfestival-hits, de mooiste herinneringen. Je hoort ze in de Songfestival Top 35 aller tijden. Vrijdag voor het Songfestival, van 2 tot 4 uur. Bij Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.
1: Eén station, alle hits. Radio Optimaal.

0: niet weg. Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Wat gebeurt er met de afgeschreven IT-apparatuur in jouw organisatie? IT for Kids zamelt afgeschreven hardware in van bedrijven en geeft het een tweede leven. Met de waarde van de apparatuur worden sportkansen gecreëerd voor kinderen met een financiële of fysieke beperking. Laat het IT for Kids weten en doneer met jouw organisatie IT-apparatuur. IT for Kids. Give IT a social return.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op basis als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten troffen ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
2: Radio Optimaal. Dit is de Optimaal plaat van deze week. De Optimaal plaat van deze week.

0: Radio Optimaal weekend weerbericht.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 15 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken wat onweersbuien noordwaarts het land over. In het zuiden is het aan het begin van de avond snel droog. In het noorden pas aan het eind van de avond. Morgen eerst overwegend droog met een klein beetje zon. Maar later wordt het bewolkt met af en toe een bui. Maandag eerst nog een buitje, maar het blijft toch overwegend droog. En het ziet er naar uit dat het vanaf dinsdag weer een aantal dagen droog zal zijn. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws. Radio.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Vrijdag voor het Songfestival hoor je bij Radio Optimaal tussen 2 en 4 uur de Songfestival Top 35 aller tijden. Jij bepaalt de lijst? Stuur jouw favoriete top 5 voor die vrijdag in via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Radio Optimaal. Wij brengen de sfeer van het Songfestival bij je binnen.
3: Je radio staat weer optimaal.
4: Je radio staat weer optimaal.
3: Optimaal.
4: Je radio staat weer optimaal.

0: Het laatste nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, vanochtend hier en daar een bui, vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Iedereen weet het eigenlijk wel. Niets doen is nu geen optie meer. Daarom zetten we met z'n allen klimaatbewuste stappen. De overheid, het bedrijfsleven en mensen zoals jij en ik. Iedereen doet wat. Zo verspilt Bart minder voedsel door zijn restjes te verwerken tot tapas. Laat Niat zijn online bestelling afleveren bij een ophaalpunt. En gebruik Jenny, net als ruim 700.000 andere Nederlanders, een deelauto. Iedereen doet wat. Kijk hoe ook jij klimaatbewuster kunt leven op iedereendoetwat.nl.

0: jacket.
1: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, al dus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlan de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Koffie, thee, boterhammetje erbij en lekker ontwaken. Dit is de Breakfast Show op Radio Optimaal.

0: Komt er regen of zonneschijn? Hier is het weerbericht op Radio Optimaal.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 15 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken wat onweersbuien noordwaarts het land over. In het zuiden is het aan het begin van de avond snel droog. In het noorden pas aan het eind van de avond. Morgen eerst overwegend droog met een klein beetje zon. Maar later wordt het bewolkt en af en toe een bui. Maandag eerst nog een buitje, maar het blijft toch overwegend droog. En het ziet er naar uit dat het vanaf dinsdag weer een aantal dagen droog zal zijn. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De grootste Songfestivalhits, de mooiste herinneringen. Je hoort ze in de Songfestival Top 35 aller tijden. Vrijdag voor het Songfestival, van 2 tot 4 uur. Bij Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.
1: Radio!

0: Radio luisteren is nu nog leuker. Luister gezellig mee. Radio Optimaal.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: psychische aandoeningen. We praten er weinig over. Best gek, want bijna 1 op de 2 Nederlanders krijgt hiermee te maken. Het kan iedereen overkomen. Ook vrienden, familie of collega's. In deze tijd hebben veel mensen meer last van hun psychische klachten. Er samen over praten helpt. Maak je je zorgen over iemand met psychische klachten? Begin een gesprek. Het kan al met een simpel...
1: Hey.
0: Kijk hoe jij het gesprek kan starten op heyhetisoké.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de beheersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrij kwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, vanochtend hier en daar een bui, vanmiddag vooral veel zon, bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Welkom, goed dat je ons gevonden hebt.
2: Optimaal.

0: Vrijdag voor het Songfestival hoor je bij Radio Optimaal tussen 2 en 4 uur de Songfestival Top 35 aller tijden. Jij bepaalt de lijst? Stuur jouw favoriete top 5 voor die vrijdag in via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Radio Optimaal. Wij brengen de sfeer van het Songfestival bij je binnen.
1: Je hoort het op Optimaal.

0: Heeft je kind een laptop, fiets, dagje uit of verjaardagscadeau nodig? Wil je kind op sport, dans of muziekles of iets anders nodig? Samen helpen we als er thuis te weinig geld is. Doe een aanvraag op samenvooralekinderen.nl. Al je aanvragen op één plek.
1: Samenvooralekinderen.nl.
2: Hey jij, je kunt zoeken wat je wil, maar dit is het beste station dat je kunt vinden op het internet. Dit is radiooptimaalfm.nl. Jouw allerbeste vriendje.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de beheersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal. Dit is weer een heel nieuw uur op Radio Optimaal met de leukste muziek voor jou.
3: Dit is de Optimaal Plaat van deze week. De Optimaal Plaat van deze week.

0: alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Dit is het weerbericht.
2: Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui, vanmiddag vooral zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 15 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken wat onweersbuien noordwaarts het land over. In het zuiden is het aan het begin van de avond snel droog. In het noorden pas aan het eind van de avond. Morgen eerst overwegend droog met een klein beetje zon, maar later wordt het bewolkt met af en toe een bui. Maandag eerst nog een buitje, maar het blijft toch overwegend droog. En het ziet er naar uit dat het vanaf dinsdag weer een aantal dagen droog zal zijn. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Gewoon de beste muziek in je eigen taal. Dit is Radio.

Elke zaterdag van 2 tot 4 kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30. Verrassend, verfrissend, Radio Optimaal.

0: We zijn zo terug na het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden in de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Multiple sclerose is een letterlijk en figuurlijk zenuwslopende ziekte. MS is meedogenloos, pijnlijk en vermoeiend. Het enige wat erop zit, is onderzoek doen. Dankzij 40 jaar onderzoek van Stichting MS Research is de oplossing dichterbij. De laatste puzzelstukjes moeten nu nog gelegd worden. En u kunt daarbij helpen. Doneer nu en help MS de wereld uit. Hoe? Ga naar msonderzoek.nl. Ik ben Job Cohen en ik draag Stichting MS Research een warm hart toe.
1: Zet je radio maar harder. Dan luistert iedereen gezellig mee. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het sein brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. Afgelopen woensdag brak er brand uit op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe. Gisteravond was al duidelijk dat het grootste gevaar was geweken en dat de bestrijding van de brand werd overgenomen door de militaire brandweer. Die blijft nog aanwezig op het oefenterrein bij het Harde voor nakontrole en een verdere afhandeling, aldus de veiligheidsregio. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust en is daar in de Noordzee losgelaten. Hij kwam nog even boven water om een waterstraal te spuiten en zwom daarna weg. Eind maart strandde de bultrug in de buurt van het Noord-Duitse Timmendorfer strand. Dinsdag werd Timmy in een bak met water geladen en met een schip naar de Noordzee gebracht. Experts hadden kritiek op de actie, omdat de reis zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: 24/7 online.
4: 24/7 online.
3: Het internetstation voor iedereen.
4: Voor iedereen.
3: Radio Optimaal FM.nl.

0: Niet meer, ook niet minder. Wow. Gewoon stabiel, een van de beste van Nederland.
1: Radio Optimaal.
2: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
3: Jacques Chirac.
2: Oh,

0: Radio Optimaal weekend weerbericht.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 15 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken wat onweersbuien noordwaarts het land over. In het zuiden is het aan het begin van de avond snel droog. In het noorden pas aan het eind van de avond. Morgen eerst overwegend droog met een klein beetje zon. Maar later wordt het bewolkt met af en toe een bui. Maandag eerst nog een buitje, maar het blijft toch overwegend droog. En het ziet er naar uit dat het vanaf dinsdag weer een aantal dagen droog zal zijn. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De grootste Songfestival-hits, de mooiste herinneringen. Je hoort ze in de Songfestival Top 35 aller tijden. Vrijdag voor het Songfestival, van 2 tot 4 uur. Bij Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.
1: Radio Optimaal, het is de muziek die...

0: optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het zijn brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden in de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

In Nederland zijn steeds meer professionals bezig om de kans op een terroristische aanslag zo klein mogelijk te maken. Door goed op te letten en door samen te werken. Maar ook als samenleving kunnen we iets doen om te voorkomen dat iemand terroristische ideeën krijgt. Door naar elkaar te blijven luisteren en met elkaar te blijven praten. Wilt u meer weten? Ga naar nederlandtegenterrorisme.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. De Britse premier Starmer wil pro-Palestijnse protesten in het Verenigd Koninkrijk niet verbieden, maar wel spreekt hij zich uit tegen het gebruik van de leus Globalize the Intifada tijdens demonstraties. Volgens Starmer moeten omstanders mensen aanspreken die zulke slogans gebruiken. Zijn uitspraken volgen op een antisemitische aanval in Londen. Het dreigingsniveau in het hele land is verhoogd naar ernstig en dat wijst op een grote kans op aanslagen. Er is een toename van antisemitische incidenten. De Duitse defensieminister Pistorius noemt de Amerikaanse terugtrekking van troepen uit Duitsland te voorzien. De VS halen 5000 militairen weg na de spanningen tussen president Trump en bondskanselier Merz. Volgens Pistorius moet Europa al langer meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. Hij zegt dat Duitsland nu werkt aan versterking van de krijgsmacht. De samenwerking met de VS blijft volgens hem met nu nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen die in Duitsland gestationeerd zijn. En de Amerikaanse president Trump stelt dat de oorlog met Iran door een staakt het vuren is beëindigd. In een brief aan het congres schrijft hij dat de vijandelijkheden daarmee voorbij zijn. Critici zeggen dat Trump zo een wettelijke deadline probeert te omzeilen voor goedkeuring van het conflict. Volgens de wet moet de president na 60 dagen toestemming vragen aan het parlement. De Democraten willen hem daaraan houden, maar ze hebben steun van de Republikeinen nodig. En mogelijk zijn er nieuwe aanvallen op Iran op komst. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
2: De hele zaterdagmiddag is hier voor jou. Optimaal. Met alweer een optimale zaterdagmiddag met het beste van het beste.

Er zijn overal zonnige perioden met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur varieert van zo'n 17 graden aan de noordwestkust tot 25 in het oosten en zuidoosten van het land en het waait bijna niet. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden over het land, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Mogelijk houden het uiterste noorden en noordoosten het droog. Wind staat er nauwelijks. Komende nacht vallen er eerst nog een paar buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit. Het kwik wijst een graad of 13 aan en er waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Morgenochtend is het bijna overal droog met ook af en toe zon, maar in de loop van de ochtend vallen er in het westen een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met ook af en toe een bui, al dan niet met onweer. Het wordt 17 graden langs de westkust tot 23 in het oosten en noordoosten en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Ook morgenavond valt er her en der een bui, mogelijk met onweer. Maandag verandert er weinig, maar daarna wordt het frisser. Pas aan het eind van de week krijgen we weer droger en zonniger weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Vrijdag voor het Songfestival hoor je bij Radio Optimaal tussen 2 en 4 uur de Songfestival Top 35 aller tijden. Jij bepaalt de lijst? Stuur jouw favoriete top 5 voor die vrijdag in via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Radio Optimaal. Wij brengen de sfeer van het Songfestival bij je binnen.
1: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. De Britse premier Starmer wil pro-Palestijnse protesten in het Verenigd Koninkrijk niet verbieden, maar wel spreekt hij zich uit tegen het gebruik van de leus Globalize the Intifada tijdens demonstraties. De Duitse defensieminister Pistorius noemt de Amerikaanse terugtrekking van troepen uit Duitsland te voorzien. Volgens Pistorius moet Europa al langer meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. En de Amerikaanse president Trump stelt dat de oorlog met Iran door een staakt het vuren is beëindigd. Critici zeggen dat Trump zo een wettelijke deadline probeert te omzeilen voor goedkeuring van het conflict. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Omdat er maar één de beste kan zijn. Radio Optimaal.

0: Elk kind verdient een zorgeloze jeugd. Met een fiets, eens nieuwe kleren. Dit is niet vanzelfsprekend voor 1 op de 12 kinderen en jongeren in Nederland in armoede. Wij helpen ze. Onvoorwaardelijk. Kinderhulp.
1: Je radio leeft. Optimaal. Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Klanten van ING en Triodos Bank konden vanochtend moeilijk pinnen door een storing. Het probleem lag volgens beide banken bij een externe partij die de pintransacties verwerkt. Ook betalingen via geldautomaten en Google Pay ondervonden hinder. Rond het eind van de ochtend namen de storingsmeldingen sterk toe. Inmiddels zijn de problemen voorbij en zijn er weer pinbetalingen mogelijk. De banken bieden excuses aan voor het ongemak. Twee activisten van het hulpconvooi naar Gaza zijn door Israël overgebracht voor verhoor. Volgens Israël gaat het om opvarenden die worden verdacht van illegale activiteiten. Een van hen zou banden hebben met een gesanctioneerde organisatie. Eerder meldde de organisatie Global Sumud Flotilla dat de overige activisten al waren vrijgelaten op Kreta. De twee overgebrachte activisten krijgen consulair bezoek terwijl ze worden ondervraagd. In Scheveningen heeft de politie vier mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. Drie verdachten werden aangehouden voor mishandeling, één persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. En de Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is na verslechterde gezondheid overgebracht naar het ziekenhuis. De 54-jarige vrouw zou in gevangenschap een hartaanval hebben gekregen en meerdere keren buiten bewustzijn zijn geraakt. Mohammadi zit sinds december vast. Haar familie stelt dat ze te laat medische zorg heeft gekregen en eist haar vrijlating. De activiste won 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten. Ze zit vast na kritiek op het Iraanse regime. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal. Dit is de optimale zaterdagmiddag.
3: De optimale zaterdagmiddag.
2: Tot 4 uur kun je luisteren naar de optimale top 30.
3: De optimale top 30.
4: Wij hebben de hits.
5: Nummer 30.

0: Radio luisteren is nu nog leuker. Met de muziek van Ben van Hofstede.
1: Nieuw in de optimale 30.
2: Reentry.
3: Nummer 27.

0: Nine brown eyes.
1: Altijd op de hoogte. Het weekend weer bij Radio Optimaal.
2: Er zijn overal zonnige perioden met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur varieert van zo'n 17 graden aan de noordwestkust tot 25 in het oosten en zuidoosten van het land en het waait bijna niet. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden over het land, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Mogelijk houden het uiterste noorden en noordoosten het droog. Wind staat er nauwelijks. Komende nacht vallen er eerst nog een paar buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit. Het kwik wijst een graad of 13 aan en er waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Morgenochtend is het bijna overal droog met ook af en toe zon, maar in de loop van de ochtend vallen er in het westen een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met ook af en toe een bui, al dan niet met onweer. Het wordt 17 graden langs de westkust tot 23 in het oosten en noordoosten en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Ook morgenavond valt er her en der een bui, mogelijk met onweer. Maandag verandert er weinig, maar daarna wordt het frisser. Pas aan het eind van de week krijgen we weer droger en zonniger weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het is weer zaterdagmiddag. Dit is de optimale top 30.
4: Nummer 25.

0: De optimale top 30.
1: Nummer 24.
2: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
3: Jacques Chirac.
2: Oh, man.

0: laatste nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Klanten van ING en Triodos Bank konden vanochtend moeilijk pinnen door een storing. Het probleem lag volgens beide banken bij een externe partij die de pintransacties verwerkt. Inmiddels zijn de problemen voorbij en zijn er weer pinbetalingen mogelijk. Twee activisten van het hulpconvooi naar Gaza zijn door Israël overgebracht voor verhoor. Een van hen zou banden hebben met een gesanctioneerde organisatie. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. En de Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is na verslechterde gezondheid overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is jouw radiostation. Ja, ja, ja, ja. Radio Optimaal.
3: Met Ben van Hofstede.
4: Nummer 20.

0: minimaal.
1: Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het pakket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slowaakse premier Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De twee spraken telefonisch over de relaties tussen hun landen na een recente energieruzie. Zelensky noemt het belangrijk dat Slowakije zijn steun uitspreekt voor Oekraïnse EU-toetreding. De spanningen ontstonden eerder door de stilgevallen Russische olieleveringen via Oekraïne. Na de heropening van de beschadigde pijpleiding trok Slowakije zijn verzet tegen een EU-lening in. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En voormalig televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij stierf afgelopen week in zijn slaap, zo laat zijn familie weten. Strijk werd bekend van programma's als Hartendieven en de Bank Giro Loterij Show. In de politiek stelde hij zich in 2006 kandidaat als lijsttrekker van D66, maar toen verloor hij van Alexander Pechtold. Later was hij nog actief bij Trots op Nederland van Rita Verdonk en het DPK van Hero Brinkman. Het afscheid van Strijk vindt plaats in besloten kring. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Dit is de optimale zaterdagmiddag.
4: De optimale zaterdagmiddag.
3: Tot 4 uur kun je luisteren naar de optimale top 30 met Ben van Hofstede.
4: De optimale top 30.
5: Wij hebben hits.

0: elke zaterdag de optimale top 30 met de grootste hits van Nederland.
1: Dit is de optimaal klapper van deze week. Top 30!

0: Er zijn overal zonnige perioden met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur varieert van zo'n 17 graden aan de noordwestkust tot 25 in het oosten en zuidoosten van het land en het waait bijna niet. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden over het land, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Mogelijk houden het uiterste noorden en noordoosten het droog. Wind staat er nauwelijks. Komende nacht vallen er eerst nog een paar buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit. Het kwik wijst een graad of 13 aan en er waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Morgenochtend is het bijna overal droog met ook af en toe zon, maar in de loop van de ochtend vallen er in het westen een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met ook af en toe een bui, al dan niet met onweer. Het wordt 17 graden langs de westkust tot 23 in het oosten en noordoosten en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Ook morgenavond valt er her en der een bui, mogelijk met onweer. Maandag verandert er weinig, maar daarna wordt het frisser. Pas aan het eind van de week krijgen we weer droger en zonniger weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Elke zaterdagmiddag kun je hem hier beluisteren.
2: De optimale top 30.
3: Nummer 9.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Het weer, zonnige periode, met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: De leukste hits in je eigen taal. Hier hoor je ze allemaal. Radio Optimaal.

0: Zeg, hebben jullie met isoleren echt alles aangepakt in huis?
1: Ja, van onder tot boven.
0: Wat goed. Wij willen ons dak gaan isoleren. Met van die dikke platen. Dat schijnt behoorlijk te schelen.
1: Dikke platen? Tegen het dak, zei je?
2: Ja, een duurzaam en comfortabel huis begint natuurlijk met goede isolatie. Dakisolatie en isolatie van muren, vloer en glas. Daar krijg je ook subsidie voor. Goed voor jezelf, goed voor het klimaat. Kijk op verbeterjehuis.nl. Iedereen doet wat.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Omdat er maar één de beste kan zijn. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal.
4: I'm out of time and all I got is 1 minute. 1 minute. I'm out of time and all I got is 1 minute.

0: waar. De allermooiste muziek hoor je hier bij Radio Optimaal.
1: Altijd op de hoogte. Het weekend weer bij Radio Optimaal.
2: Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden over het land. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Mogelijk houden het uiterste noorden en noordoosten het droog. Wind staat er nauwelijks. Komende nacht vallen er eerst nog een paar buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit. Het kwik wijst een graad of 13 aan en er waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Morgenochtend is het bijna overal droog met ook af en toe zon, maar in de loop van de ochtend vallen er in het westen een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met ook af en toe een bui, al dan niet met onweer. Het wordt 17 graden langs de westkust tot 23 in het oosten en noordoosten en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Ook morgenavond valt er her en der een bui, mogelijk met onweer. Maandag verandert er weinig, maar daarna wordt het frisser. Pas aan het eind van de week krijgen we weer droger en zonniger weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Wat is een leven zonder lied? Enkele akkoorden of een gekke melodie. Zo'n 20 jaar geleden had ik pen en een papier om gedachten van me af te schrijven als de enige manier.

0: De grootste Songfestivalhits, de mooiste herinneringen. Je hoort ze in de Songfestival Top 35 aller tijden. Vrijdag voor het Songfestival, van 2 tot 4 uur. Bij Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.
1: Het is weekend.
2: I love it!
1: En dat vier je met
3: Radio Optimaal.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Ieder met eigen herinneringen en gedachten.
1: Op 5 mei vieren we onze bevrijding. Maar beseffen we ook dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Leven in vrijheid vraagt om verantwoordelijkheid. Van ons allemaal. Op 4 en 5 mei staan we samen stil bij onze vrijheid. Ontdek wat jij kunt doen op 4 en 5mei.nl.
2: Grenzeloos goed, radio optimaal.
3: Would you sit down? Scratching and give me a beat.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is in de buurt van het Brabantse Oorschot opnieuw brand ontstaan, maar die is inmiddels onder controle. In een natuurgebied laaide vanmiddag het vuur weer op, zo meldt de veiligheidsregio. De brandweer is vooral nog aan het nablussen en dat kan nog even duren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich niet verder uit. De afgelopen dagen waren er al meerdere branden in de regio, onder meer bij Middelbeers. Ook vlakbij op de Oorschotse Heide was eerder deze week brand tijdens een militaire oefening. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek. Dit is jouw internetstation. Want dit is radiooptimaalfm.nl. Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek. Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Radio Optimaal weekend weerbericht.
1: Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden over het land. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Mogelijk houden het uiterste noorden en noordoosten het droog. Wind staat er nauwelijks. Komende nacht vallen er eerst nog een paar buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit. Het kwik wijst een graad of 13 aan en er waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Morgenochtend is het bijna overal droog met ook af en toe zon, maar in de loop van de ochtend vallen er in het westen een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met ook af en toe een bui, al dan niet met onweer. Het wordt 17 graden langs de westkust tot 23 in het oosten en noordoosten en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Ook morgenavond valt er her en der een bui, mogelijk met onweer. Maandag verandert er weinig, maar daarna wordt het frisser. Pas aan het eind van de week krijgen we weer droger en zonniger weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

gebeurt er met de afgeschreven IT-apparatuur in jouw organisatie? IT for Kids zamelt afgeschreven hardware in van bedrijven en geeft het een tweede leven. Met de waarde van de apparatuur worden sportkansen gecreëerd voor kinderen met een financiële of fysieke beperking. Laat het IT for Kids weten.

0: Hoe zo'n goede grap delen met je zoon? Je collega appen of die mail al is gelezen? Of je vriendje laten weten dat je hem nu alweer mist? Berichtjes kunnen best even wachten. Zeker als je weet dat de ontvanger onderweg is. Leid ze niet onnodig af in het verkeer. En laat jezelf ook niet afleiden. Stel de automatische niet-storen-functie in op je iPhone. Fiets en rij mono. Kijk op mono.nl.
1: Optimaal, net zo uniek als zijn muziek.

0: draaien de hits die jij horen wil.
1: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is jouw nummer 1 station in de lente.
3: In de lente.
2: Dit is Radio Optimaal.
4: Jouw nummer 1 webradio.